Oh, je zal laufen, kom uit brood te koeken tot kaar. Aha, yeah. Bereku člok country. Maar zijn als podwoek, ik moet Slovenië. Podeželje, bro.